Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

U luisterde naar de 5e kantate uit het Weihnachtsoratorium van Bach, Ehre sei dir Gott gesungen, in de uitvoering van René Jacobs. En dan gaan we nu afsluiten met de 2e kantate van dat hele Weihnachtsoratorium, geschreven voor 6 januari, Drie Koningen, Epifanie, Epiphanias. En dat is als ware de apotheose, het spannende slot van die Herodes, den tiran die achter dat kind aanzit. En die kantate heet Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben. Dat is ook de tekst van het beginkoor. Heer, als die trotse vijanden, snuiven, briezen. Het is inderdaad, als je goed luistert, is het een oorlogssfeer met heel veel ingewikkelde fuga's en het kruist elkaar allemaal. Je zou zeggen van hier begint een strijdkantate. Es erhoopt zich een strijd. Ja, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Het is hele knappe muziek, want Bach die beheerst het contrapunt, het fugatische zo goed dat je echt als ware in een gevecht terechtkomt. En dan gaat de kantate gewoon door naar dat prachtige beginkoor. En er gebeurt van alles. En er komt nog een mooie tenorarie langs. En een heerlijke arie van de sopraan. Nur ein Wink seiner Hände. Als je kijkt naar de macht van God. Hij hoeft maar even met zijn vinger te wenken. En de machtigen tronen storten van hun troon. Zoals het Magnificat al voorspelde. En het komt helemaal goed. Namelijk aan het einde. En dat is een heel spannend. Dan is Herodes gevallen. Hij gaat af. De drie wijzen uit de oosten gaan gewoon naar huis terug. En Maria en Jozef zijn gewaarschuwd in een droom dat ze moeten vluchten. Het kind ontkomt. Het kind overleeft. Dat is eigenlijk de inzet van dat hele waarschuwingsoratorium, die laatste delen. Dat het kind bedreigd is, maar ontkomt. Het kind leeft. En dat wordt gevierd in het slotkoraal. En dan hebben we Bach de monteur, de dramateur op zijn best. Hij gebruikt dan de melodie, die zult je kunnen herkennen, van O Haupt voll Blut und Wunde. De melodie, die noemen wij het passiekoraal, die heel vaak voorkomt, die wat zware melodie. Die heeft ook nog geklonken in het eerste deel van het Weihnachtsoratorium, nummer kantate 1. En hier zet hij die mineurmelodie, zet hij in D groot. En hij laat hem omranken, die koraalmelodie, waarin als wij gevierd wordt dat de macht heeft verloren, dat de strijd goed is uitgepakt voor het kind, een groot feest. En dat wordt gesymboliseerd door die trompet, die koninklijke trompet. En die gaat als het ware swingen, die gaat heerlijk tussenspel geven. En er komt steeds weer een couplet van het slotkoraal. U kunt alles vinden op de site. En dan zet hij dus een mineurstuk in majeur. En dat is de tovenaar Johann Sebastian Bach, die zo met die muziek omgaat, dat het allemaal leeft. In muziek kan alles en daar zorgt heel vaak Johann Sebastian Bach voor.

U luisterde naar kantate 6 uit het Weihnachtse oratorium van Johann Sebastian Bach, Herr, wenn die stolze Feinden schnauben, uitgevoerd door René Jacobs en zijn ensemble. Alle details en zangers kunt u vinden op de website van de concertzender. En hiermee wil ik graag deze uitzending van Geen Dag Zonder Bach besluiten. De rest van de week komt er nog heel veel mooie muziek langs, maar ik wens u vast een hele fijne dag en tot gauw.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Van harte welkom. We gaan vandaag en ook deze week nog een beetje door met de Brandenburgse concerten. Want de aanleiding is dat er dinsdagavond 23 januari een prachtig concert met alle 6 concerten plaatsvindt in het Concertgebouw in Amsterdam. En die worden dan uitgevoerd door de Musiciens du Louvre, die iedereen kent natuurlijk van Mark Minkowski, de dirigent. Die heeft ook wel dat ensemble gesticht, maar die concerten, die Brandenburgse concerten, die kunnen best zonder dirigent, want die zijn heel erg gericht op de solisten. Dus die gaat dat niet leiden, deze jonge Franse muzici, die zijn zo goed en die hebben eigenlijk geen dirigent nodig. Het zal alleen maar ingewikkeld zijn. Dat wordt natuurlijk een heel bijzonder concert, omdat ze alle 6 worden uitgevoerd. Van harte aanbevolen. Wij hebben wat kaarten mogen uitreiken van het Concertgebouw. Ik denk dat die toch wel allemaal op zijn nu. Nou ja, u kunt nog proberen via bach@concertzender.nl. Maar we gaan vandaag nog eens even die 6 concerten langs. En komende week zult u ook nog wat een en ander horen. U zult het wel weten dat deze concerten worden verbonden met de tijd dat Bach in Keuten was bij Prins Leopold. Maar ze zijn waarschijnlijk toch voor het grootste deel al eerder gemaakt in Weimar, waar hij ook lang gewerkt heeft, ook aan een hof. En hij zou in die periode de markgraaf van Brandenburg ontmoet hebben. En nou ja, er is een contact geweest. Of daar een opdracht heeft plaatsgevonden of niet, dat weten we niet. Hij heeft ongeveer een paar jaar daarna, in 1721, hij zit dan inderdaad in Keuten, een bundel gemaakt van 6 concerten voor een klein orkest. En die opgestuurd met een prachtige handgeschreven brief naar deze markgraaf. En je zou een beetje denken dat dat toch wel was in hoop. Ja, op een baantje, op werk, op een opdracht. Hij is dan in 1721 Bach rusteloos. Hij is net weduwnaar geworden. Maria Barbara is in 1720 overleden. Hij is aan het solliciteren onder andere in Hamburg, waar hij de baan niet aanneemt, omdat hij dan steekpenningen moet betalen. Daar heeft hij geen zin in. Ja, hij is rusteloos, dus misschien wil hij toch wel weg. En wat hij dan vaker doet, hij bundelt dan stukken die al op de plank liggen, of hij schrijft misschien nog wat bij. En hij maakt dat weer tot een bundel van 6. En dat heeft hij al zo vaak gedaan, bundels van 6. Dat zijn belangrijke stukken voor de cello, voor de viool, voor de partita's, voor klaverscimbel en ga zo maar door. Als de 6 cantates voor het Weinigse oratorium. Voor hem is dat een belangrijk stuk. Dus nogmaals, hij heeft ze niet geschreven, beginnen bij nummer 1 en eindigen bij nummer 6, heeft ze verzameld. En het genie Bach had ook zo'n goed geheugen dat hij precies wist waar op welke stapel die stukken alweer lagen. En hij kon het zo pakken. En vandaar dat we ook vaak ook losse concerten over hebben die dan eigenlijk een beetje rondslingeren. Die heeft hij dan niet gebundeld in deze 6. Deze 6 zijn dus opgestuurd daar naar Brandenburg. En er is nooit enig contact op betaling geweest vanuit de markgraaf. Maar we nemen wel aan dat hij die concerten best vaak uitgevoerd heeft in Keuten en misschien ook later in Leipzig, waar hij natuurlijk vanaf 1729 ongeveer dirigent was of leider van de muziek in Café Zimmerman, waar de dames en heren een koffie kwamen drinken, de luxe caféhouse al daar. We kunnen aannemen dat hij daar was uitgevoerd heeft. We hebben daar geen bewijzen van, maar daar kun je van uitgaan. Grote titel in het Frans en hij noemt de stukken 6 concerts avec plusieurs instruments. En plusieurs moet je vertalen met verschillende in het Duits. Dus niet met meerdere, wat overigens ook een germanisme is. Het gaat om de verschillen tussen die instrumenten. En dat is eigenlijk wat Bach hier doet en ook blijft doen. Hij zet de mooiste combinaties van instrumenten tegenover elkaar. En dat is altijd ongelooflijk origineel en gedurfd en gewaagd. En hij blijft dat doen. In zijn passion is ook ieder stuk waarin het orkest een rol speelt, is anders van bezetting en combinatie. En het lijkt wel of hij hier een staalkaart geeft van zijn kunnen voor het orkest. En het is ongelooflijk grensverleggend wat hier gebeurt. En hij streeft zijn grote tijdgenoten, zoals Händel en Telemann, met die 6 concerten volledig voorbij. De concerten Grossi van Telemann, mevrouw van Händel, zijn natuurlijk prachtig. Het is prachtige muziek. Maar hier gebeurt gewoon veel meer. Dus dat zou je eens nog een keer moeten vergelijken. Die 6 Brandenburgse concerten, mij vervelen ze nooit. En dat is eigenlijk toch wel een
persoonlijk criterium. Als muziek mij op een gegeven moment gaat vervelen, dan zakt het bij mij toch wel een beetje in de rangorde. En dat heb ik niet met die Bannerman's concerten. Die zijn al lang in mijn leven. Want als 14-jarige jongen kocht ik van mijn zakgeld een 25 centimeter plaatje, LP had je toen, met het vijfde concert. En ik wist niet wat ik hoorde. En nou ja, ik heb nu heel veel platen nog gekocht met die concerten en ook nu cd's. Er zijn ontzettend veel mooie, geweldige uitvoeringen. Met grote orkest en kleine orkest. En ik denk dat we in het concertgebouw met Les Musiciens du Louvre een kleine bezetting gaan krijgen. Maar dat weet ik niet precies nog. We gaan eerst luisteren naar stukjes van al die concerten. We beginnen met het eerste concert. En dat is een hele Franse sfeer. Met hoorns, dus een vorstelijke, royale atmosfeer. En ja, een heel wonderlijke, grappige rol speelt de violino piccolo. Een hooggestemde viool, als het goed is ook een kleinere viool, maar hij wordt vaak ook op de gewone viool gespeeld. En dat geeft een enorm bijzonder effect, Bach gebruikt. Dus zoals in cantates, en hier geeft het iets ontzettend grappigs en moois. En dat doet hij tegen die zware hoorns. We gaan luisteren naar het begin. En dan gaan we luisteren naar het tweede deel, de Adagio, Grave. En daar speelt die piccolo alweer een grote rol. En eigenlijk is dat eerste concert niet volgens het bekende stramien van Vivaldi, snel, langzaam, snel. Maar heeft hij er echt een Franse suite van gemaakt. Er zijn dus meer delen die daarbij zijn. Een minuet, een trio, een polacca, een Poolse dans en een trio. En dat is eigenlijk wat past bij een Franse suite. En toch is het concert, zo noemt Bach het ook zelf, en het is heel bijzonder. We gaan eerst stukjes horen van dat eerste concert.

U luisterde naar het eerste Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. En dat werd uitgevoerd, ja, door wie anders dan Ton Koopman en zijn Amsterdam Rock Orchestra. En we hebben het over opname uit de jaren 90, eind jaren 80, vorige eeuw. En dat zijn nog eigenlijk altijd standaardopnamen. Heerlijk zoals hij dat doet. Dat ligt hem zo goed, Ton Koopman, dat dat is altijd goed voor dit soort concerten. Heerlijk. Na die mooie, wat langere eerste suite-achtige concertaanpak van dat eerste concert krijgen we een heel bijzonder tweede concert, veel korter, waarin de trompet een grote rol speelt. En dat is lang voor Haydn's trompetconcert. Haydn heeft aan het eind van zijn leven dat prachtige trompetconcert geschreven. En toen pas was er een trompet met ventielen, waar dus tussentonen gemaakt konden worden. Maar in Bach's tijd was de trompet nog gebaseerd op natuurtonen. Heel moeilijk om goed te spelen. We gaan ervan uit dat ze het in Bach's tijd heel goed konden. Maar met de muziekrenaissance van de nieuwe, de authentieke uitvoeringen, heeft het een hele tijd geduurd voor we dat weer zo goed konden. Tegenwoordig is het wat minder moeilijk, omdat de jonge mensen op de conservatoria worden opgeleid voor die trompetten. En wat is het andere belangrijke instrument in het tweede concert? Dat is de blokfluit. Dat is heel erg interessant, dat Bach de tedere blokfluit, de flauto dolce, durft te zetten tegen die harde, wat agressieve, doordringende toon van de trompet. Maar dat durft hij. En dat kan. En het is een prachtig effect. En het swingt ook meteen de pan uit. Het gaat weer ontzettend spannend worden. Het tweede deel, het langzame deel, dat is even niet voor de trompet. Daar gaat de flauto dolce, die gaat er samen met de viool rustig een hele mooie, ja, melancholische, wiegende haast melodie voortbrengen. En dan het derde deel, dan gaat het weer helemaal los. En dan krijg je weer die prachtige dialogen tussen die trompet en die flauto dolce. U hoort weer Ton Koopman en de Amsterdam Rock Orchestra.

U hoorde deelde uit het tweede Ballenbusconcert van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Amsterdam Rock Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Alle namen van alle solisten en zo staan op de site. Dan gaan we door met het derde concert. Nou, dat lijkt eigenlijk het meeste op een Concerto Grosso. Ja, ooit een beetje uitgevonden door Corelli, overgenomen door Vivaldi en top uitgewerkt door Händel. Zijn opus 3, zijn opus 6, prachtig. Maar dat derde concert is toch weer Bach weer meteen anders. Het is heel spannend. En hij zet drie blokken strijkers tegenover elkaar. Drie violen, drie altviolen en drie celli. Ja, dat is weer zo spannend dat hij dat doet. Het is een prachtig concert. En dan krijg je dat langzame deel, dat geeft een soort cadans. En dan gaat het klaversymbool, dat is Ton Koopman in dit geval, gaat dus heel langzaam naar dat derde deel toe. Een cadans is dat eigenlijk. En dan eindigt het in het derde deel in een duizelingwekkende fuga. En dat is overrompelende muziek. Bach is hier weer het spannende bergweggetje waar je niet van weet wat er van bocht aankomt. En zoals Leonard altijd zei over Händel, dat is de autobaan. Maar Bach is een bergweg. Delen uit het derde concert.

U hoorde delen uit het derde Brandenburgsconcert, uitgevoerd door de Jamison Baroque onder leiding van Ton Koopman. En dan gaan we al naar het vierde concert. En dat is wel heel erg interessant, want dat is wel ook weer een concerto grosso qua model. Maar hier zien we twee blokfluit en een hele virtuose viool. Ook weer niet makkelijk om goed uit te voeren. Ja, heerlijke muziek met een prachtig andante, wat Ton Koopman ook wel heel mooi uitvoert. Waar je de muziek in brede stromen hoort langskomen. En dan het laatste deel, derde deel, dat wordt een duizelingwekkende fuga. Fuga betekent letterlijk ook jacht. Ze jagen elkaar daar. Heel spannend, met allerlei rust aan het eind. Ton Koopman houdt even in en dan gaan ze hier door. Het is spannend betoog. Eigenlijk is het allemaal retorica, een wedstrijd. Deel uit het vierde concert.

U hoorde delen uit het vierde Brandemusconcert, uitgevoerd door de Amsterdam Baroque onder leiding van Ton Koopman. En dan gaan we nu naar dat hele beroemde vijfde concert. Dat lijkt op het eerste gezicht weer een concerto grosso, met wat solo-instrumenten ertussen. Maar dan komen die solisten los, een virtuose viool, een traverso in het geval, geen blokfluit, en een hele bescheiden begeleidende klaversymbool met een continue partij. Maar pas op. Op een gegeven moment gaat het klaversymbool een beetje ratelen haast. Hij gaat ronddraaien, lijkt het. En dan maakt het klaversymbool zich los. De andere solisten zwijgen. En dan begint voor het eerst in de muziekgeschiedenis een echt klavier. He? Klavier is ook klaversymbool. Klaversymbolconcert. En met iemand als Ton Koopman hoort u ook hoe dat gespeeld kan worden. Hoe mooi en virtuoos dat is. En het is een grensverlegd moment in de muziekgeschiedenis. Dat Bach hier zo uitpakt met een virtuoze klaversymbool heeft waarschijnlijk te maken met de tijd 1717 dat hij dit misschien geschreven heeft. Hij is dan wel in Weimar, maar hij gaat in Dresden een wedstrijd aan met meneer Marchand. Dat betekent ook een keer koopman. Dat is ook een hele goede klavicinist, de beste van Frankrijk. Hij wint die wedstrijd omdat die Marchand 's ochtends een peert, die verdwijnt. Die durft het niet eens aan om tegen Bach te vechten. En zo zou het kunnen zijn dat dit stuk verbonden is met die solo-kant van het klaversymbool. Na dat hele spannende stuk voor de klaversymbool mogen we even bijkomen in dat wiegende affettuoso, met veel gevoel. En dan weer een heerlijke afsluiting in het derde deel.

U luistert naar het vijfde Brandenburgconcert. Uitgevoerd door Tocopo en de klaffercimbel en de Amsterdam Baroque. Alle namen staan op de speellijst. Ja, en dan gaan we alweer naar het laatste concert, het zesde. Dat is een verrassende afsluiting. Want Bach groepeert die zes, hè, die zes zijn belangrijk voor hem. Zes is altijd het nummer van het menselijke kunnen. De top van het menselijke kunnen. Zeven is voor God, zes is voor de mensen. En hij bouwt dat toch ook op. Hij pakt van die stapels wat hij kent en hij weet het heel goed. Ik ben zelf erg voor het aanhouden van een volgorde. Dat wordt ook niet in Amsterdam gedaan. En ik vind het mooi om in dat zesde concert af te sluiten. Dan kom je weer een beetje bij, want het is allemaal heel enerverend geweest. En ik snap wel dat muzici dat doen. Dat heeft allerlei uitvoeringstechnische redenen. Maar als je het op de cd luistert, dan kan je rustig met dat zesde concert eindigen. Na die grote sportwedstrijd van die vijf voorgaande concerten. Met die zacht, zoete, milde toon in dat zesde concert van de twee viola's, de altviolen en de twee gamba's. Is het heerlijke muziek met een mooi ritme. Het blijft toch heel Italiaans, want het Italiaanse is het sterkste in deze concerten. En het adagio daarin, ja, dat heeft een prachtige vorstelijke grandeur. En zo komen we bij en kunnen we ook weer een heerlijke stuk aan het einde, het derde deel, afsluiten en deze zes Brandenburgconcerten achter ons laten. We gaan er nu naar luisteren, een aantal delen uit dat zesde concert.

Je hoorde delen uit het zesde Ballenbusconcert, uitgevoerd door de Amsterdam Barok onder leiding van Ton Koopman. Dit alles vanwege een prachtig concert met alle Ballenbusconcerten op dinsdagavond 23 januari in het Concertgebouw in Amsterdam. Ik denk dat er nog wat stukken worden afgespeeld de komende week, maar ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van het Concertcentrum. Ik heet u welkom namens het team Geen Dag Zonder Bach. Ik ga vandaag nog even in op de winnaar van de Bach-CD 2017. De winnaars, want dat zijn namelijk vijf dames, blokfluitisten. Onder de bijzondere naam Seldom Seen hebben ze van een Engels stuk, wat zo heet, een heel bijzonder stuk. En zij spelen met hun vijfde totale blokfluitfamilie. En ze zijn begonnen met vooral met Spaanse muziek, de Morales en zo, een beetje eindrenaissance. En ze zijn toch aan Bach gegaan. Dat was even weer een stap. Want ze moesten natuurlijk ook die Goldberg-variaties, die voor klavier, eigenlijk klaversimmel zijn geschreven, en vaak natuurlijk op piano worden gespeeld, die moesten ze zo bewerken dat ze met z'n vijven daar als het ware een nieuwe invulling aan konden geven. Zonder de noten zelf te veranderen. En primair hebben ze dat ontzettend goed gedaan. De bewerking is al het eerste succes. Dat is ook tot uiting gekomen in de enorme grote hoeveelheid stemmen die deze CD van hun kreeg ten opzichte van de andere nominaties. En men was ook vaak enthousiast. Uit de hele wereld kregen wij ook stemmen. Er werd gesproken over grensverleggend, vernieuwend, sprankelend, kleurrijk, bijzonder, eigenlijk tamelijk uniek. En eigenlijk hoor je deze muziek op deze manier als een nieuwe muziek. De noten zijn hetzelfde, maar het krijgt zo'n extra dimensie door die klankkleur van die vijf instrumenten, waardoor je alles ook heel erg goed kunt volgen. En ze doen het heel goed met een enorme pit, met een Spaans pepertje, zei iemand. Een heerlijke muziek. En ze hebben natuurlijk wel wat dingen gewonnen, onder andere het Van Wassenaar Concours. En door deze geweldige CD staan ze echt op de kaart als belangrijke Bach-uitvoerders. Nou, we gaan nog een heel klein stukje luisteren naar het Quod Libet, eigenlijk de laatste variatie, nummer 30, waarin Bach natuurlijk alles uit de kast haalt en een beetje stoute liedjes over kool en variaties op een beetje bucolische, boerse liedjes waar die Bach ook zo dol op waren als ze met elkaar een feestje hadden. En daar gaat hij mee afsluiten, die lange, ingewikkelde serie van die virtuose Klaus Himmelstukken. Maar hier dus, gespeeld op de blokfluiten door Seldom Seen. Het Quod Libet uit de Goldberg-variaties van Bach door Seldom Seen.

U hoorde het Quodlibet uit de Goldberg-variaties van Bach, uitgevoerd door prijswinnaar Bach CD 2017, Seldom Seen. Omdat we nu toch met nominaties bezig zijn over 2017, beginnen we meteen maar met de eerste van 2018. We willen dit jaar wat beter over het jaar verspreiden. Vorig jaar ging dat even niet, omdat er allerlei uitvoeringsproblemen waren met de bemensing van het team. En nog net op de valreep van vorig jaar is uitgekomen, maar nu is voor het eerst door ons ter hoor gebracht, is weer een prachtige cd van, ook weer een nominatie van 2017. Fox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier, met het Magnificat van Bach en het Dixit Dominus van Händel. Ook weer een prachtige cd van deze geweldige mensen. Gisteravond zag ik Lionel Meunier nog heel toevallig op Brava in een opera van Marc-Antoine Charpentier, Luridis. En ja, hij kan alles, deze heel bescheiden, maar kundige man. Heel belangrijk van deze club, van Fox Luminis, is dat ze eigenlijk geen echte dirigent hebben. Ze hebben wel een muzikaal leider, maar die zingt heel vaak mee als bas. Dus hij zit niet met een stokje te zwaaien. En ze moeten alles heel goed voorbereiden en met elkaar afspreken. En dat lukt ze zo goed. Het mooie wat ze doen met Bach en ook anderen, is dat ze dat ook in die kleine bezetting doen, die oerbezetting van 4 of 5 of 4+1. En dat past ook weer heel goed bij het Magnificat. Er zijn van het Magnificat van Bach nog maar weinig uitvoeringen in kleine bezetting. Dus dat werd tijd. En ze vinden het heel spannend zelf dat ze daar nu ook hele goede instrumentalisten bij hebben gevonden. Ja, dat Magnificat is natuurlijk een heel belangrijk werk. Lionel Meunier vertelt zelf dat hij merkt dat heel veel dirigenten bij het Omnes Generation is. Dat is eigenlijk het vierde deel. Hè, wordt ingeluid door de tweede sopraan. Merkt dat iedereen dan ook dat snel doet met alle generaties die Maria willen prijzen, willen eren. Maar dat staat bij Bach helemaal geen tempoaanduiding. Dus je moet het doen in de rust van de aria die eraan vooraf gaat. Dus Lionel Meunier weet wat hij doet. En hij doet het prachtig. Dan gaan we even nog naar het stuk toe. We hebben het natuurlijk al heel vaak gedraaid en gespeeld. Er zijn ook heel veel mooie uitvoeringen van. Maar het blijft natuurlijk een scharnierwerk in Bach's oeuvre. Hij is dan nog maar net in 1723, zijn we dan, in Leipzig, waar hij de rest van zijn leven zal blijven, tot 1750, tot zijn dood. En hij zal dan kantaten en kantaten schrijven, de grote passionen, heel veel orkestmuziek nog ook, ja, bewerking van oude orkestmuziek en natuurlijk ook zijn grote stukken voor klavercimbel en de Kunst der Voelke, het Warners Oratorium en Hooimessen. En als hij dan nog maar net in Leipzig is en hij komt aan Keuten van een hof, dan schrijft hij al heel snel dat Magnificat in D groot, eerst een S. En dat voert hij dan uit met kerst 1723. Maar er zijn hypotheses die zeggen dat hij het al eerder geschreven heeft, omdat er in juli is er ook al een Mariafeest. Nou, als dat zo is, we kunnen het niet bewijzen, dan lijkt het wel of hij het niet kon laten om zich te storten op de kerkmuziek die je eigenlijk in die tijd in Keuten niet mocht schrijven, omdat zijn vorst gereformeerd was. En in de gereformeerde kerk mag geen orkestmuziek klinken, alleen maar psalmen om lange noten. En daarom komt dat stuk zo als een belangrijk element in Bach's nieuwe fase naar voren. Eigenlijk is in het Magnificat alles al te horen wat later terugkomt in de Hooimessen, in het Warners Oratorium. Het zit allemaal in die hele korte zinnetjes die Bach ook heel kort toonzet. Heel erg gecomprimeerd, maar alles zit er al in. Nou, het swingt zo nu naar de pan uit. Er zitten prachtige uiers in voor de bas. Prachtig duet, Et Misericordia, met in 12/8 maat. Het hele mooie terzet aan het einde, Suscepit Israël. En dan eindigen we weer met Sicut Locutus Est. En terug naar het begin, Gloria Patri. En zo eindigt dat heerlijke Magnificat. We gaan er nu naar luisteren in de uitvoering van Fox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier, alvast de eerste nominatie, Bach CD 2018.

U luistert naar het Magnificat van Bach, de versie in D groot, uitgevoerd door Fox Douwenis onder leiding van Lionel Meunier. De zangers staan allemaal op de website. Op diezelfde cd staat ook het Dixit Dominus van Händel. Heel interessant, heel leuke keuze om die erop te zetten. We hebben het over een rijpe Bach die al top van zijn kunnen is. We hebben het over een vroege, nog jonge Händel die in Italië dit Dixit Dominus, dat is ook een psalm, schrijft. En beide zijn in een overgangssituatie. Bach heeft zijn nieuwe baan in Leipzig. Händel is in Italië en bekwaamt zich verder op de weg naar de opera. Bach heeft de opera aan zich voorbij laten gaan. Daar heeft hij wel misschien wel spijt van gehad later als hij problemen krijgt met zijn werkgevers. En hij eigenlijk wel operacomponist had willen worden, maar dan is het te laat. Händel is daar bij tijds bij en gaat via Hamburg, waar hij opera schrijft, naar Italië om zich verder te bekwamen. En wordt uiteindelijk de grote ster operacomponist in Londen. Maar het is een heerlijk werk, dat Dixit Dominus. En tot einde tijd hoort u dat nog. En we komen er deze week misschien nog wel even op terug.

U hoorde van een jonge Händel het koorwerk Dixit Dominus, uitgevoerd door Fox-dominus onder leiding van Dionel Meunier. En deze cd is onze eerste nominatie voor de Bach-cd 2018. We gaan dit jaar mee door. Mocht u cd's hebben, horen, die u vindt horen bij de nominaties, laat ons dat weten. Dan kunnen we daar wat mee doen bij tijds, want we hebben daar nu al de tijd voor. Wij danken u voor uw aandacht en hopelijk weer tot morgen. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag dames en heren, geen dag zonder Bach. De uitzending werkdagelijks van de Concertsalon. We beginnen nu met de nieuwe cd van Alfredo Bernardini, de dirigent van Zeviro Barok. Een ontzettend leuke club mensen, eigenlijk allemaal blazers. Zeviro betekent de zevier, de wind in het zuiden, in Italië en Spanje en Frankrijk. En die hebben de suites van Bach opnieuw aangepakt. En het is heel fris wat je dan krijgt. We gaan luisteren naar hoe onze Bernardini zijn Zeviro Barok Orchestra dirigeert in de derde suite van Bach. U kent wel die beroemde suite waarin het tweede deel een mooie R is. En dat R wordt wel heel anders in zijn handen.

U luisterde naar de derde suite van Bach, BWV 1068, bewerkt en gespeeld door Alfredo Bernardini met zijn Zefiro Barok Orchestra. We gaan nu verder met een volgende cd, namelijk die van de Hohe Messe, uitgevoerd door het Zwitserse koor en orkest uit St. Gallen van de Bach Stiftung, onder leiding van Rudolf Lutz. En in Zwitserland en Duitsland is deze uitvoering van de Hohe Messe zeer hoog geprezen. Hij is lenig, hij is snel, hij is vitaal, hij is warmbloedig, hij danst. Sommige mensen vinden hem een beetje te snel, maar wij laten u zelf luisteren, dan kunt u een oordeel vormen. En u hoort dus van de Hohe Messe het eerste deel, het Kyrie, gezongen door de Bach Stiftung uit St. Gallen.

U hoorde het Kyrie uit de Hooimessen in een uitvoering van de Bach-stiftung uit St. Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. We gaan door met de volgende cd, namelijk de gloednieuwe cd van de grote bas Matthias Görne. Wij gaan luisteren naar deze grote stem die zich waagt aan die prachtige baskantates van Bach. En we gaan luisteren naar kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56. Dus u hoort Matthias Görne en het Freiburger Barokorchester onder leiding van Gottfried von der Goltz.

U luisterde naar de kantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56, gezongen door Matthias Görne en begeleid door het Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op het Concertcenter NL en iedere aflevering kunt u terughoren via de site. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

En dit was Geen Dag Zonder Bach. De gastsamensteller van deze aflevering van vandaag was Jos Bielders uit Maastricht. Hoe Jos tot zijn keuze is gekomen kunt u nalezen in de gids op onze site. Daar vindt u ook de speellijst van deze aflevering. Dank u wel voor het luisteren en misschien tot morgen. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

U luistert naar delen uit het eerste deel van de Matthäus Passion in de uitvoering van Paul McQuish met 8 zangers plus 1 sopraan. En u hoorde de stemmen van Deborah York, Magdalena Kochena, Mark Patmore en Peter Harvey. Opgenomen in de Roskilde, in Denemarken, de Dom van Roskilde met een barokorgel. En het orkest van de Gabrieli Singers en andere mensen die spelen in het orkest. Die twee orkesten, dus eigenlijk twee orkestjes in die uitvoering van Paul McQuish. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u nog mooie passions mee om te horen, te luisteren, mee te zingen. In uw eigen koor te zingen. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.